Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Schone Dorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek, met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek, met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur.

0: RMC Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Oostakker, in Oost-Vlaanderen, staat het kasteel Slotendries in brand. Het vuur is onder controle, maar de hulpdiensten blijven ter plaatse om de situatie daar op te volgen. Dirk de Klerk van de brandweer geeft meer uitleg.
3: Wij kregen een oproep rond 6:55. En bij het ter plaatse komen was eigenlijk de eerste en de tweede verdieping al in brand. En na een tiental minuten is eigenlijk een uitslaande dakbrand. Rond 7:30 hadden wij de brand vrij snel onder controle. Met wat extra tankwagens om voldoende water te hebben, hebben we eigenlijk de klus vrij vlug geklaard.
2: Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent, dat laat de brandweer daar weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
4: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk, maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade, maar hoe meer schroot dat er weggaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg. Waardoor dat werk toch al wat tijd nodig heeft.
2: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar het is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En de Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
5: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
2: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Minder Europese landen zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. En ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa.
2: Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: moet nog komen.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Radio Noordzee houdt je voortaan nog meer op de hoogte. Noordzee Info is een apart infokanaal met enkel nieuws en info. De klok rond. Je kunt Noordzee Info altijd beluisteren via onze site. Surf naar radionoordzee105.be en klik door naar de rode knop van Noordzee Info.

Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
4: Dit is Radio

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt de Shagardiers op. Ze brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.

Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.

en is de moeder van een koning. Haar zoon heeft deze stad gebouwd.

de golf de baarden wast. Kleuren die dan wit of rood. En als het water weer

0: Noordzee Dagklapper.
1: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
3: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
2: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt sportjournalist Jarno Berto.
4: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
2: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen toch door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
5: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoge druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
2: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natuurcriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Hergot werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

fijne vrijdagmorgen. We hebben het tot 9 uur onder meer over naaktrecreatie in Bredene. De bouwgroep Versluisde reageert op de beslissing voor de bescherming rond het Fort Napoleon en de Werelddag tegen Mensenhandel in Oostende. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: De hele zomer lang.
4: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

0: zijn info.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining.

0: info.
1: Het programma voor het Bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: 105.

Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
3: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.

0: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust.
5: Iedereen luistert. Radio.

0: info.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odi Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Elke dag, met een hart voor Oostende.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Een zomerse cocktail vol hits.
4: Jouw zomerradio.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Hey!

Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen

0: 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Proesmans van sectorfederatie OVET reageert.
3: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
2: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
4: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven, dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, die jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: De zomertip op deze vrijdag komt van Charissa Mestag van Toerisme Oostende. Charissa, en je kijkt al even vooruit naar aanstaande maandag.
2: Ja, voor wie nog geen plannen heeft aanstaande maandag met het gezin, dan raad ik zeker aan vast het actieve verteltheater aan. Dat is een interactieve strandwandeling vol verhalen, humor, maar ook verrassende opdrachten. Je ontdekt eigenlijk met het hele gezin wat zeespiegelstijging is, welke impact ze heeft op onze kust en ook waarom dat de zee zo belangrijk is voor het klimaat. Wie wil deelnemen aan deze activiteit kan zich inschrijven via visitoostende.be en een ticket kost €5 per persoon.
1: Waar vindt die vertellende strandwandeling plaats?
2: We spreken eigenlijk af met de animator van Horizon Educatief op de Zeedijk ter hoogte van Wajomundo in Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een hele goeiemorgen.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Bredenedorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Jouw zomerradio. Nieuwe.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: De ultieme zomerhit van
1: Patricia Steenakker.
2: Mijn ultieme zomerhit is natuurlijk van Lucy Loos. Op de Vestermarkt zie ik gewoon. Waarom? Natuurlijk omdat ik de zomer altijd associeer met de Paulusfeesten. En de Paulusfeesten is onlosmakelijk verbonden met Lucy Loos.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: de zomer op je radio.
1: De zomertip op deze vrijdag komt van Charissa Mesdag van Toerisme Oostende. Charissa, en je kijkt al even vooruit naar aanstaande maandag.
2: Ja, voor wie nog geen plannen heeft aanstaande maandag met het gezin, dan raad ik zeker aan vast het actieve verteltheater aan. Dat is een interactieve strandwandeling vol verhalen, humor, maar ook verrassende opdrachten. Je ontdekt eigenlijk met het hele gezin wat zeespiegelstijging is, welke impact ze heeft op onze kust en ook waarom dat de zee zo belangrijk is voor het klimaat. Wie wil deelnemen aan deze activiteit kan zich inschrijven via visitoostende.be en een ticket kost €5 per persoon.
1: Waar vindt die vertellende strandwandeling plaats?
2: We spreken eigenlijk af met de animator van Horizon Educatief op de zeedijk ter hoogte van Wajomundo in Oostende.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Iedereen luistert.
5: Radio Noordzee.
6: Is het zand?

0: Remet Moustache.
1: Ik zie iedere maat en ze zijn aan het babbelen over hun vrouwen. En iedereen zegt, en zijn je vrouw, zegt, hoe lang zijn je nu getrouwd? Ik zeg, 3 jaar. En ze zeggen, die borstjes, oh, zeggen, dat is de moeite, zeggen. Dat zijn like paarden, zeggen. Dat is echt, oh, als dat die twin like van de mini, zeggen. Dat zijn like meloen, zeggen. Groot en sappig, zeggen. Dat is de moeite. En ze zeggen, dan nog in de mini kijken, zeggen, je zou bij hem blijven. Dan zijn ze van, dat is het like aan juice.
0: Lopperen met moustache.

0: naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken.
1: Zoom Radio.

0: 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.

De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Pallas. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten de tijd om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgt men voor animatie en een zomerse sfeer.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Thuis aan de kust, de hele zomer lang.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Nieuws en info.
1: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag telkens van 2 tot 6 uur.

0: 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
3: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
2: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
4: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
2: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: voortaan overal naar Radio Noordzee. Surf naar Radio Noordzee 105.be en neem ons overal mee. Luister live
1: op 105 FM
0: en Radio Noordzee 105.be.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
4: Iedereen luistert.
5: Dit is Radio Noordzee op 105 FM. Radio Noordzee. Oh, je bent zo.

0: info.
1: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar de Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. In augustus komen de Cave op 2, de Stadsharmonie op zondag 9, Oostende zingt op 16, de Melody Makers Cocktail Band op 23 en de Melody Makers op zondag 30 augustus.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee, de hele zomer lang muziek, info en nieuws. Radio.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Hoofdredder Yoshi Rondelet, wat doen redders wel, wat doen redders niet?
2: Wel, de redders staan er eigenlijk om de veiligheid te garanderen van zowel badgasten en alle andere strandhangers. Dus zowel in het water als op het strand zorgen wij voor de veiligheid. Wij verlenen vooral info aan de mensen en wijzen hen op de gevaren van het strand en van de zee. Indien mensen moeilijk doen, kan het zijn dat wij de politie ter plaatse laten komen en kunnen die mensen eventueel een boete krijgen. Behalve boetes geven, maar wij geen politionele bevoegdheid hebben, zijn er niet echt zaken die redders niet doen. Wij proberen iedereen die met een probleem of met een vraag naar ons komt te helpen waar we kunnen.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Leraarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Zomerraad.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8:00 vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Jouw Zomerradio.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Goedemiddag.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Charlotte Verkeijn.
2: Moeilijke vraag, omdat het afhangt van het moment en ik luister naar zeer veel verschillende soorten muziek. Maar op dit moment, op vandaag, als je het mij nu vraagt, zou ik gaan voor Laurent Garnier, The Man with the Red Face. Omdat als ik dat in de auto hoor of opzet, dat ik mij erop betrap dat ik aan het wegdromen ben naar een bedje ergens aan het strand met een cocktail in de hand.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.

0: heerlijk verfrissende zomerhit.
1: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
0: Radio Noordzee.
2: Top me selecta.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

Ready?

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: De hele zomer lang

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Jouw zomerradio.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

0: en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21.30 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henouw op basis van cijfers van het KMI.
3: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
2: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen te zwaar, zegt hij. Die woonden nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maxima rond een graad of 30. Maandag en dinsdag wordt het tropisch, maar kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

moest heel mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

ik had een us, het was een kasteelke. Met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik peisde, kijk, het is me gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo? Door het feit dat ik

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer ter voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kom er nieuwe beste kloeven. Ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar lopen.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee, de hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Nu komt de ontknoping en ga je begrijpen waarom het regent in mijn kop. Ja, het is zomer in Oostende, kriegen toen een vestje hernos aan de trap.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
2: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
3: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Nieuws en info aan de kust.

0: vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21.30 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.

0: Het is zomer op je radio.
1: De zomertip op deze vrijdag komt van Charissa Mesdag van Toerisme Oostende. Charissa, en je kijkt al even vooruit naar aanstaande maandag.
2: Ja, voor wie nog geen plannen heeft aanstaande maandag met het gezin, dan raad ik zeker aan vast het actieve verteltheater aan. Dat is een interactieve strandwandeling vol verhalen, humor, maar ook verrassende opdrachten. Je ontdekt eigenlijk met het hele gezin wat zeespiegelstijging is, welke impact ze heeft op onze kust en ook waarom dat de zee zo belangrijk is voor het klimaat. Wie wil deelnemen aan deze activiteit kan zich inschrijven via visitoostende.be en een ticket kost €5 per persoon.
1: Waar vindt die vertellende strandwandeling plaats?
2: We spreken eigenlijk af met de animator van Horizon Educatief op de zeedijk ter hoogte van Wajomundo in Oostende.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

in het dorp, met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende. Zomerradio.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: De ultieme zomerhit van...
2: Pieter Hems.
3: Oh, ik zou dan durven kiezen voor Sexual Healing van Marvin Gaye. Enerzijds, ik heb dat nummer leren kennen toen ik een 15-tal jaar geleden voor toerisme de Marvin Gaye-wandeling maakte. En ik ben in die periode ook op reis geweest naar Costa Rica. En ik heb dat nummer daar toen nog eens gehoord in een zomerbar, in een beachbar. En toen heb ik beseft hoe uniek dat is, dat een nummer dat ik in Costa Rica in een beachbar hoor, dat eigenlijk in Oostende geschreven is op de zeedijk. En dat heeft toen bij mij wel iets teweeggebracht en sindsdien is dat nummer mij altijd bijgebleven.
4: Begin jaren 80 ging het niet goed met soulzanger Marvin Gaye. Hij had problemen met drank en drugs en grote ruzie met het befaamde soul-label Motown, waar hij jaren had voor opgenomen. Om te bekomen van een depressie en af te kicken, verhuisde hij onder impuls van zijn Belgische vriend Freddy Cousard tijdelijk naar Oostende en werkte daar aan een nieuw album, getiteld Midnight Love. De single Sexual Healing, overigens opgenomen in het Vlaams-Brabantse Ohain, werd een enorme hit en de video bij de song werd opgenomen in het Casino Cursaal van Oostende. Wat de aanleiding van de song was, daarover lopen de meningen nogal eens uiteen, maar volgens sommigen zou Gaye ook gefascineerd zijn door SM en prostitutiebuurten en zou een van zijn vrienden muzikanten hem hebben aangeraden om voor die wat hij interpreteerde als seksverslaving in behandeling te gaan. Adele Brown, met wie Marvin Gaye dat nummer schreef, ontkent dat echter en zegt dat het nummer spelenderwijs is ontstaan uit de wisselwerking tussen hem en Marvin. Hoe dan ook betekende het succes voor de carrière van Marvin Gaye, een van de meest begaafde soulzangers ooit, een nieuwe impuls. Maar jammer genoeg kon hij van die hernieuwde belangstelling niet lang genieten, want op 1 april 1984, en dat is geen aprilgrap, werd hij doodgeschoten door zijn eigen vader, een predikant die zich fel keerde tegen de levensstijl van zijn zoon. Een tragisch einde dus, na een al even tragisch leven.

0: Nieuws en info.
1: Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de geslaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

0: 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes toeristen. Michelle Martens van Westtour.
3: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
2: De Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
4: Met 3 kranen tegelijk is er echt schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
2: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar al in de vlammen op. En een hattrick voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de 3e rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lukas Kubis en de Fransman Christophe Laporte, een ploegmaat van Aert trouwens. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zou winnen.
5: Het is geen raar om te zeggen, maar het kwam een beetje onverwacht. Die rondes daarvoor voelde ik me niet super goed. Dus ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenom die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan, dus was op die manier onverwacht.
2: Wout van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en maxima tot 27 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. 24 uur per dag zomerradio. Op 105 FM.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: De zomertip op deze vrijdag komt van Charissa Mestag van Toerisme Oostende. Charissa, en je kijkt al even vooruit naar aanstaande maandag.
2: Ja, voor wie nog geen plannen heeft aanstaande maandag met het gezin, dan raad ik zeker aan vast het actieve verteltheater aan. Dat is een interactieve strandwandeling vol verhalen, humor, maar ook verrassende opdrachten. Je ontdekt eigenlijk met het hele gezin wat zeespiegelstijging is, welke impact ze heeft op onze kust en ook waarom dat de zee zo belangrijk is voor het klimaat. Wie wil deelnemen aan deze activiteit kan zich inschrijven via visitoostende.be en een ticket kost €5 per persoon.
1: Waar vindt die vertellende strandwandeling plaats?
2: We spreken eigenlijk af met de animator van Horizon Educatief op de zeedijk ter hoogte van Wajomundo in Oostende.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Breuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. En ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa.
2: Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Nieuws en info.
1: Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: en info.
1: Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks. Comedy au cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet.

0: merkte dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen. Dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden. Want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Echtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Nieuws en info. Aan de kust.
3: Noordzee.

is vrijheid die niet echt is, een leeg. Als vrijheid jou zo dierbaar is, dan laat je haar vandaag niets om haar gaan.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

was hier gevaar. Boven de duiken scheen de volle maan. Ik zag haar lopen op de stadstrottoiren, waar brave meisjes nooit gaan. Ik zag haar lopen in de straat der zonde, waar ware liefde ver te zoeken is.

0: was passie.
1: Hevig als de donder, wilder dan de wildste orkaan.
0: Passie,
1: blind als Stevie Wonder, dieper dan de diepste oceaan. Maar Evelien, ik wou in leven blijven. Jouw stiletto was te scherp om een vel. Met Kerstmis zal ik een kaartje schrijven.

0: es 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.

0: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel. Het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident, wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
1: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
0: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
2: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
3: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
4: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

in het dorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

van Maria Kerke presenteert de Maria Kerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Maria Kerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Maria Kerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Maria Kerkerie op 8 en 9 augustus. De Maria Kerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

0: En nu pas wat je mist, nu sta je niet meer in geloof. Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

Ja, ja, met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er zes. De meeste zin bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien is dat vals. Ze komen de waarheid verkopen.

Waarom doe ik wat ik doe? Waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je, alles is goed. Maar als je van dicht kijkt, dan zie je dat niet. En waar moet ik met al die gevoelens naartoe?

je goed. En plots valt het doek. De maskers gaan af. De lichten gaan aan. De mensen zijn moe. Ze pakken een jas. Verlaten de zaal. Rijden naar huis. Ze zijn voldaan. Tijd om te slapen. Ze kruipen in bed. Maar niemand die roept. Kut op de set.

0: sneeuw. 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel. Het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident, wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
4: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
2: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
2: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
3: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
4: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVNO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk. Nieuws en
1: info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Tot 5 augustus wordt de documentaire Team Rudy vertoond in Kinepolis Oostende, telkens om 5:30 in de namiddag. Wanneer acteur Rudy Morren de diagnose Parkinson krijgt, besluit zijn hechte vriendengroep niet aan de zijlijn te blijven staan. Ze vormen Team Rudy, een groep vrienden die samen de strijd aangaat met humor, creativiteit en vooral veel warmte. Naast het persoonlijke verhaal werpt Nick Balthazar met Team Rudy ook een blik op Parkinson, de impact van neurodegeneratieve aandoeningen en het belang van zorg voor wie ziek wordt en voor wie het dagelijks meedraagt.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.